0: Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Sint-Michielsgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

Het is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 13 september. Op 13 september 1944 wordt Maastricht als eerste Nederlandse stad grotendeels bevrijd door Amerikaanse troepen. De bevrijding markeert het begin van de bevrijding van Nederland. Voor veel Limburgers betekent deze dag het einde van 4 jaar bezetting. Nog altijd wordt deze historische dag jaarlijks herdacht. Op 13 september 1971 bestormen politieeenheden de Ithaca-gevangenis in de Amerikaanse staat New York. Daarbij komen 43 mensen om het leven, onder wie gijzelaars en gevangenen. De gebeurtenis leidt tot veel kritiek op het politieoptreden en zorgt voor hervormingen binnen het Amerikaanse gevangeniswezen. Op 13 september 1974 dringen leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade in Den Haag binnen en nemen 10 mensen in gijzeling. Na onderhandelingen worden hun eisen grotendeels ingewilligd en vertrekken zij per vliegtuig. De gijzeling maakt wereldwijd duidelijk dat internationaal terrorisme ook Nederland heeft bereikt. Vandaag is de geboortedag van onder andere schrijver Matt Everett, zanger Peter Cetera, singer-songwriter Alice Merton en zanger Dan Haggerty. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
6: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: Miss Montreal met groot.
9: Dit is de flitsschijf van...

0: Kunststand Radio Info.
1: Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat Evenementenhal Hardenberg volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Verspreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny, of de letter N, wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakte bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 13 september. Op 13 september 1944 wordt Maastricht als eerste Nederlandse stad grotendeels bevrijd door Amerikaanse troepen. De bevrijding markeert het begin van de bevrijding van Nederland. Voor veel Limburgers betekent deze dag het einde van 4 jaar bezetting. Nog altijd wordt deze historische dag jaarlijks herdacht. Op 13 september 1971 bestormen politieeenheden de Ethica-gevangenis in de Amerikaanse staat New York. Daarbij komen 43 mensen om het leven, onder wie gijzelaars en gevangenen. De gebeurtenis leidt tot veel kritiek op het politieoptreden en zorgt voor hervormingen binnen het Amerikaanse gevangeniswezen. Op 13 september 1974 dringen leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade in Den Haag binnen en nemen 10 mensen in gijzeling. Na onderhandelingen worden hun eisen grotendeels ingewilligd en vertrekken zij per vliegtuig. De gijzeling maakt wereldwijd duidelijk dat internationaal terrorisme ook Nederland heeft bereikt. Vandaag is de geboortedag van onder andere schrijver Matt Everett, zanger Peter Cetera, singer-songwriter Alice Merton en zanger Dan Haggerty. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: zijn.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Kant Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: is bewolkt met veel buien in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 13 september. Op 13 september 1944 wordt Maastricht als eerste Nederlandse stad grotendeels bevrijd door Amerikaanse troepen. De bevrijding markeert het begin van de bevrijding van Nederland. Voor veel Limburgers betekent deze dag het einde van 4 jaar bezetting. Nog altijd wordt deze historische dag jaarlijks herdacht. Op 13 september 1971 bestormen politieeenheden de Attica-gevangenis in de Amerikaanse staat New York. Daarbij komen 43 mensen om het leven, onder wie gijzelaars en gevangenen. De gebeurtenis leidt tot veel kritiek op het politieoptreden en zorgt voor hervormingen binnen het Amerikaanse gevangeniswezen. Op 13 september 1974 dringen leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade in Den Haag binnen en nemen 10 mensen in gijzeling. Na onderhandelingen worden hun eisen grotendeels ingewilligd en vertrekken zij per vliegtuig. De gijzeling maakt wereldwijd duidelijk dat internationaal terrorisme ook Nederland heeft bereikt. Vandaag is de geboortedag van onder andere schrijver Matt Everett, zanger Peter Cetera, singer-songwriter Alice Merton en zanger Dan Haggerty. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A. Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
3: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Davis Cup komt september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan erbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

Het is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 13 september. Op 13 september 1944 wordt Maastricht als eerste Nederlandse stad grotendeels bevrijd door Amerikaanse troepen. De bevrijding markeert het begin van de bevrijding van Nederland. Voor veel Limburgers betekent deze dag het einde van 4 jaar bezetting. Nog altijd wordt deze historische dag jaarlijks herdacht. Op 13 september 1971 bestormen politieeenheden de Attica-gevangenis in de Amerikaanse staat New York. Daarbij komen 43 mensen om het leven, onder wie gijzelaars en gevangenen. De gebeurtenis leidt tot veel kritiek op het politieoptreden en zorgt voor hervormingen binnen het Amerikaanse gevangeniswezen. Op 13 september 1974 dringen leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade in Den Haag binnen en nemen 10 mensen in gijzeling. Na onderhandelingen worden hun eisen grotendeels ingewilligd en vertrekken zij per vliegtuig. De gijzeling maakt wereldwijd duidelijk dat internationaal terrorisme ook Nederland heeft bereikt. Vandaag is de geboortedag van onder andere schrijver Matt Everett, zanger Peter Cetera, singer-songwriter Alice Merton en zanger Dan Haggerty. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er is tot nu toe één dodelijk slachtoffer geborgen. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Nederland Radio Info.
1: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Crisscross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Some Like It Hot was dit van Power Station. Het is een soort van one hit wonder geweest destijds. Zondagochtend, 10 uur geweest. De koffie die staat hier weer voor me. De worstenbroodjes en sausijzenbroodjes vandaag zijn in de studio gebracht. Dank je wel daarvoor. Dat heeft een luisteraar die hier in de buurt van de studio zit gedaan. Zijn we zeer blij mee. We gaan er zo aan beginnen. Hey, goedemorgen als je net je bedje uitrolt. Het is de zondag aflevering van René in de Morgen met Zometeen. Speciaal voor Ingrid, Jackie Graham, Set Me Free. Ze vroegen me gisteren aan via de WhatsApp. Maar eerst even, Gotcha, Somebody That I Used To Know.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Got Jay was dit. Somebody that I used to know. Zondagochtend. Zegt de WhatsApp, die staat aan. Je kan ons appen. Wat wil je horen bijvoorbeeld? Of wat ga je doen vandaag? Je mag het met ons delen. Heb je wat te melden? Stuur even een appje. Voeg ons toe aan je contacten. Het nummer is 06 44 43 77 99. Laat me gewoon weten dat je luistert. Straks nog Erik Meesie. En zonder jou en Erik Meesie kennen we van de band Toontje Lager, die aardig wat hits had. Nederpopmuziek in de jaren 80. Maar eerst even Jackie Graham.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Erik Meisje was dit, zonder jou. Grootste succes behaalde hij toch met de band Toontje Lager. Maar die hebben heel wat leuke nederpopplaten gemaakt. Hè? Ja. Goedemorgen, Jackie Graham. Hoorde je ook nog een Set Me Free? Er wordt gevoetbald in de hoogste afdelingen van de betaald voetbal. De Eredivisie in de volgende wedstrijden staan op het programma. 11:15 vanmiddag, Excelsior tegen Utrecht. 2:30, Heerenveen tegen Telstar. 16:45, Zwolle Feyenoord. En om 20:00 vanavond, PSV tegen Sparta Rotterdam.

0: Alan Clark was dit. Blow Me Away. Het mooiste nummer van deze zanger vind ik toch persoonlijk Father and Friend. Wat hij samen met zijn vader heeft ingezongen.
1: Ja.
0: Een leuk nummer is dat, zeg. Mooi gevoelig nummer ook. Sabrina Carpenter hoorde je ook nog eerst. 13 september in het verleden. Straks wat historische feitjes. En welke celebrities zijn er geboren op de datum van vandaag? Je hoort het zometeen.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Supertramp, The Logical Song op Rivierenland Radio op zondagochtend. Zeg, we hebben op onze website ook een gastenboek staan. Ik zit daar even op te kijken. Dan kun je als luisteraar zijn bericht achterlaten. Dat heeft ook gedaan Marieke van der Berg uit Zaltbommel. Ze heeft ons gevonden, ze laat ons niet meer los. Zo zegt ze, de jaren 80 en 90 liedjes die jullie ook draaien. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch om aan te luisteren. Nou, dankjewel Marieke. Welkom bij de club. Ik heb nu Cici Peniston op Rivierenland Radio. We got a love tank. En zometeen nog Nederlandse popmuziek van Doe Maar. Is dit alles? Let's go!

Vroeger thuis gewoon een hele fanshop onderhand. Hè. We waren zo fan van Doe Maar. Buttons, singeltjes, LP's, posters aan de muur. Ik samen met mijn broer, ja, is dit alles? Dat was een van de grote successen natuurlijk van Doe Maar. Zegt de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Het is James Bourne, Brits gitarist en zanger, 1983 geboren. En Marilou van Steenis, Nederlandse actrice, 1963 werd ze geboren.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de Jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de Camper en Caravan Jaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. En er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de Jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Yesterday, Today, Tomorrow in de show. En Donna Summer hadden we ook nog, hè? Dinner with Gershwin. Zometeen deel 2 van de show. René in de Morgen op zondagochtend. René in de Morgen. Katrina en de Waves nu.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30... toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
5: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Sylvana die stuurt ons een appje op 06-44-43-77-99. Zou je van Meatloaf nummer You Took the Words Right Out of My Mouth willen draaien? Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Goedemorgen, het is 11 uur geweest op zondagochtend. Dit is René in de Morgen. Zometeen nog Multicolor van Sonmieu, maar eerst even een geweldige plaat van Shania Twain.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Zo'n lekker gevoelig liedje. Zo'n rustig liedje. Shania Twain, niet alleen een goede zanger is, ook een hele mooie vrouw nog. Goedemorgen, René in de morgen. Historische feitjes, die hoor je zo meteen. MC Sar heb ik ook nog. En The Real McCoy, It's On You. Gerard Joling komt eraan, maar eerst even Multicolor. Dit is Sandy.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, To Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: MC Sar.
1: René Huizinga.
0: It's on you, was dit. Op Rivierenland Radio, goedemorgen. Ook nog Sonmieu, Multicolor van die band. Sonmieu, kunnen we nog heel veel goede muziek verwachten. Die zijn echt al lekker bezig. 13 september in het verleden. Nou, het is een rustig dagje geweest. 1952, daar hebben we het over. Het eerste Jip en Janneke verhaal verschijnt in het Nederlands dagblad Het Parool. Destijds, wie heeft het niet gelezen? 2003 in Barcelona prolongeert de Nederlandse vrouwenhockeyploeg de Europese titel door in de finale gastland Spanje te verslaan. Dat doen ze met 5-0. Dat is niet gering. In 2007, Rita Verdonk wordt door fractievoorzitter Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. Dit waren de historische feitjes.

Gina Easton was dit, The Lover in Me. En het liedje waar je lekker vrolijk van wordt. Zing met me mee, Gerard Joling. En over laatstgenoemde gesproken, ja, er komt weer een nieuwe reeks van Only Joling. Gerard wordt dan gevolgd in zijn dagelijks leven door diverse camera's. En het schijnt zo te zijn, zegt Gerard, dat er veel vraag naar is. Want hij wil het eigenlijk niet meer doen. Maar ja, het levert ook nog wat op. En dat vind ik leuk.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland.

Ze zijn samen de studio ingedoken. En hebben het een liedje gemaakt voor het wereldkampioenschap voetbal. Ook wel genoemd The Anthem. Je zou kunnen zeggen gewoon het liedje wat bij het WK hoort. Van hou je het simpel. Shakira met Burna Boy. Die Die hoorde je. Zeg, ik heb een bericht gehad van Marius. Zou je wat van Level 42 willen draaien? Dat bandje van Mark King. Het maakt me niet uit wat voor een liedje dit is. Als je het maar draait. Nou, oh, bij deze. Dat gaan we zo meteen doen, Marius. Dankjewel voor het doorgeven. Heaven in My Hands hebben klaarstaan. Maar eerst even, toch wel een goede hit geweest, hè? Buckshot LaFunk, Another Day.

0: This Girl was dit van Kunks. Zou ik nog Buckshot LaFunk, Another Day op zondagochtend. Hè?
1: Onderweg naar de lunch tussen 10 en 12. René in de morgen.
0: Goedemorgen, speciale verzoek nu Level 42.

0: Rijnland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Evenementen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Veldhuis en Kemper waren dit. Ik wou dat ik jou was. Ook nog level 42 en Heaven in My Hands. Dit was die, de zondagaflevering van René in de Morgen. Dankjewel voor het luisteren. Zaterdag gestaan, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen Francis Dix. Ik wens je nog een fijne zondag en tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: We vieren nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Een hele goede middag. Het is zondag. Lekker relaxed en rustig aandoen. Je hebt weekend en dit is tot 2 uur vanmiddag. Lunchroom op Rivierenland Radio. Met nu de dame die de afgelopen week binnen volgens mij 10 seconden... de hele arena heeft uitverkocht voor een optreden volgend jaar. Roxy Dekker.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Mijn dochters, 28 en 24, zijn vorige week met z'n tweetjes naar de Ziggo geweest voor een optreden van Roxy Dekker. En toen werd bekend dus dat ze volgend jaar in de arena staat. Maar ze willen er niet meer heen, want het kan dit nooit meer overtreffen, mam. Zeiden ze, ze hadden het helemaal fantastisch gevonden. Nou, iedereen die nog daar wel heen gaat, die gaat een topavond hebben. Geloof me. Dit is ILO, oftewel die Electric Light Orchestra. Hold on tight.

0: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit, droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ja, de dames van ABBA hebben ook wat solo-uitstapjes gedaan. En dit was dus een van Agnetha Veldkok en Wrap Your Arms Around Me. Justin de Wild met Cheerio. Kun je nog even meezingen? Die komt er zo aan, naar Train.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat is de vertraging een kwartier.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

En ook deze man gaat naar Nederland komen. En gelukkig is het mij gelukt om daar kaartjes voor te krijgen. Ik ga alles meezingen. Hopelijk hoef ik de dag daarna niet op de radio, want gaat hem dan niet worden, denk ik. Teddy Swims, werkelijk, alles is mooi. Mr. Know It All. Queen, die ga ik voor je draaien naar Texas. Hier is Inner Smile.

0: Rijnmond Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk, die wil zich handhaven in deze wereldgroep 1 en kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen in de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Misschien is het tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat niet al te vaak meer gedraaid wordt op de radio. Nou, dat is in dit geval niet helemaal waar, maar het is gewoon een prachtig liedje. Het is van Doe Maar, het komt uit 1981, hier is 32 jaar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de vertraging een kwartier.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Michael Jackson, Will You Be There? Nou, jij bent er in ieder geval. Dat is hartstikke leuk, want ja, Rivierenland Radio, Lunchroom, de mooiste muziek stroomt uit jouw speakers de hele dag door. En zeker tot 2 uur vanmiddag. Met Sia nu, clap your hands.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Rijnmond Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ze is in Amerika zo'n grote ster en binnenkort worden de CMA Awards daar weer uitgereikt. Dat zijn de Country Music Awards en ze is maar liefst 9 keer genomineerd. Onder andere met het liedje wat ik voor je draaide. Choosing Texas. Ella Langley was dat. En hier is James Blunt.

Zo, die had ik even lang niet gehoord. Maar leuk om weer eens een keer te horen en voor jou te draaien. Spanje hoorde je. En deze heren stonden ook even een tijdje niet op mijn radar. Maar nu weer wel. Ik ga ze voor je draaien. Graham Goldman samen met Andrew Gold. Hier is Right Between the Eyes, Wax.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Leende is de verdraging 5 minuten. Op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder ook 5 minuten oponthoud. Door een spoedreparatie staat er file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray. De verdraging is daar 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
8: Rivierenland Radio.
9: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Miss Montreal met groot.
11: Dit is de flitsschijf van deze

En komend weekend staat ze natuurlijk in de Ziggo Dome, want dan is er weer een heel groot optreden gepland van de streamers. En jawel, ik ga daarheen. Ga ik je volgende week alles over vertellen hoe dat geweest was. Miss Montreal hoorde je, de flitschijf en groot. Stevie Wonder, Ebony and Ivory, die komt er zo voor je aan. Na even zwijmelen eerst met Boyzone, Love Me For A Reason. Girl,

0: Rijnmond Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw in het teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. De Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu weer tijd voor een pareltje uit de jaren 80, wat je niet heel erg vaak meer hoort. Ze komt uit Engeland en ze was de dochter van een bekende folkzanger. Kirsty MacColl, daar heb ik het over. 1985 bracht ze dit liedje uit, kwam helaas niet verder dan de tipparade in Nederland. New England.

het zit er weer op, deze lunchroom voor de zondagmiddag op Rivierenland Radio. Straks vanaf 6 uur ben ik jouw nieuwslezer van dienst. Dus ik ga even lekker pauze houden op de bank. Ik wens jou een hele fijne zondag.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Bessem is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en Leenderheide 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Batadorp ook nog 5 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen is de vertraging nu ook 10 minuten.
4: Rivierenland Radio.
5: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Nieuw-Zeelandse band Split Dance en Message to My Girl. Was het de nummer 1 hit? Nee, ze kwamen niet hoger dan nummer 13 in de Nederlandse hitparade. Het was wel een hit in het jaar 1984. Goedemiddag, zondagmiddag 13 september. Tot een uurtje of 4 is dit weer de show Muziekmasters. En we zijn er dus, zoals ik al zei, tot aan de klok van 4. En we gaan natuurlijk weer nastig op zoek naar nummer 1 hits. Zal de volgende plaat een nummer 1 hit zijn geweest? Wie weet.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Nelly Furtado en Paolo Say What You Want. Was het een nummer 1 hit? Nee, is daar het antwoord op. Want dat was nog de vraag die openstond in het kader van... We zijn op zoek naar nummer 1 hits. En Paulus van Nelly Furtado uit 2003... kwam niet verder dan nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Wat dacht je van een plaat van Nile Rodgers? Niet zo lang geleden, 3 weken geleden inmiddels alweer... was het nog onze flitsschijf. En over flitsschijven gesproken, de nieuwe hoor je straks... tussen 4 en 7 uur hier op Rivierenland Radio. Het is Dancing Without You. No.

0: Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, To Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dan Hartman en Relight My Fire. Dat was weer een ongelooflijke, schitterende discokraker 980. En het kwam niet verder dan nummer 3. Hij stond dus weliswaar op het erepodium van de hitparade. Maar nummer 3 was de hoogste notering. En het was tot nu toe ook zijn allergrootste hit. Want de andere hits, bijvoorbeeld Instant Replay, kwam tot 28. I Can Dream About You tot nummer 12. En We Are Young kwam tot nummer 15. En dat allemaal in de Nederlandse hitparade. Dan Hartman was dat, naar aanleiding van het draaien van zijn plaat Relight My Fire. Daarvoor hadden we nog een oude flitschuif, Now Rogers and Dancing Without You. En dit is Kylie Minogue en Wouldn't Change a Thing.

Nederlandse zanger Tino Martin en zij weet het. En daarvoor hadden we nog de Australische zangeres Kylie Minogue. En Wouldn't Change a Thing. Rivierenland Radio met het programma Muziekmasters tot aan de klok van 4. En we zijn op zoek naar een nummer 1 hit. Heb je er misschien eentje voor me? Laat het maar weten via de app. En dan komt het hier bij mij in de studio terecht. En dan kunnen we eens kijken of we daar binnenkort aandacht aan kunnen gaan schenken. Tot aan de headlines van half 3 heb ik voor jou.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Maasbracht is de vertraging 25 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vendraai, 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: As What and Don't Turn Around. De volgende dame die ik voor je ga draaien, dat is Paula Abdul. En ze heeft ongelooflijk veel haast elke keer maar weer. En die haast stamt uit 1991, kwam tot nummer 9. Hier is ze met Rush Rush.
1: Heel

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellen Festival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Terrence Trans Darby, If You Let Me Stay. En daarvoor de dame die zo ongelooflijk veel haast heeft. Paula Abdul en Rush Rush. De flitsende 50 heb je gistermiddag weer gehoord hier op Rivierenland Radio. Gistermiddag, zaterdagmiddag wel te verstaan tussen 4 en 7. En een van die platen uit die flitsende 50 is deze van Sienna Spiro en The Great Expectation.
1: In my head.

Robinaire zijn Love for Love en daarvoor Sienna Spiro en Great Expectation. We gaan weer eens even terug in de tijd. Terug naar 1979. Toen kwam de plaat tot de nummer 4 als hoogste notering. En in 1988 werd de plaat nog een keer opnieuw uitgebracht. En toen kwam hij niet verder dan nummer 14. Ik heb het over Gloria Gaynor en I Will Survive.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 13:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de derde plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer, in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
7: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem is de vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten vertraging.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Welkom terug bij Muziek Masters op deze zondagmiddag 13 september van het jaar 2026. We begonnen dit tweede uur met Oasis en Don't Look Back in Anger. De band die ongelooflijk veel nummer 1 hits op haar naam heeft staan is de Zweedse formatie ABBA en Summer Night City. Ze komen er zometeen aan.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

laatste draai van deze plaat van ABBA, The Summer Night City, op het randje van de overgang van de zomer naar de herfst. Alhoewel, de afgelopen dagen had ik het al idee dat het al een beetje herfst was geworden. We zijn op zoek naar nummer 1 hits. Zou de volgende plaat op nummer 1 zijn geweest? Heeft hij daar gestaan, met andere woorden? Ik heb het over deze van Spandau Ballet.

0: Rijnmond Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk, die wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan erbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch, de Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Can't I en Animal. En daarvoor hadden we nog Spandau Ballet en True. Stond dat nummer op nummer 1. Dat was nog de huiskamervraag die we open hadden staan. Als ik jou vertel dat deze Britse band nooit op nummer 1 heeft gestaan tot nu toe. Het hoogste wat ze bereikte was de nummer 2 positie. Dat deden ze onder andere met Only When You Leave en met Gold. En True, uit 1983, kwam niet verder dan nummer 4. Helaas. We hebben nog geen nummer 1 hit gevonden in deze show. Wie weet, zometeen wel een nummer 1. En als je nog een aardige suggestie hebt, laat maar weten via de app die gratis.

Lois Lane, de gezusters Kleeman, oftewel Monique en Suzanne Kleeman. En It's the First Time. En daarvoor uit Breda, Abel en onderweg Boy George en zijn Culture Club. Met It's a Miracle. Het is een plaat die stamt uit 1900. Weet jij het? Ja? 1984. Kwamen ze op 1 terecht? Nee, ze kwamen niet hoger dan 20 in de Nederlandse hitparade. Hier is Boy George en de Culture Club.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Westenmister vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten extra reistijd.
2: Rivierenland Radio.
3: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
4: Miss Montreal met groot.
5: Dit is de flitsschijf

natuurlijk van Sander Hans. En het nummer heet Groot. En zometeen tussen 4 en 7 uur wordt de nieuwe flitsschijf voor de komende week bekendgemaakt. We hebben er één gevonden. Een nummer 1 hit. En wel een nummer 1 hit uit 2007. Stond maar liefst 7 weken op nummer 1 genoteerd. Het nummer heet Relax, Take It Easy. Hier is Mika.

0: Rijnland Radio Info.
1: Vrijdag 18 tot en vandaag 20 september staat evenement al op Hardenberg, volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Verspreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Wakefield was dat, Think of You. En daarvoor een plaat die maar liefst 7 weken op nummer 1 stond van de Nederlandse hitparade. Mika was dat en Relax, Take It Easy. De volgende die we gaan draaien hebben zeker weten een nummer 1 hit gehad. En dat was een plaat uit 1986, stond 2 weken op 1 met The Promise You Made. Gaan we die draaien? Helaas, voor de fans van The Promise You Made, die gaan we niet draaien. Maar we gaan een plaat draaien die kwam tot nummer 5. Thought You Were On My Side. Dit is Cock Robin. No.

0: Snap.
1: Rosalind was dat en Snap en de Voor uit de jaren 80. Cock Robin en Thought You Were On My Side. Dit was Muziek Masters voor deze zondagmiddag, 13 september 2026. En je weet het, suggesties voor nummer 1 hits, ze zijn van harte welkom via onze app. Ik ga eruit met Zekers Kusters en Verliefd tot over mijn oren. Wat mij betreft een fijne zondag verder en graag tot...

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: Let's go on. Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlife.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2. Maastricht-Eindhoven bij Wessem is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
5: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Get down on it. Cool and the gang hoorde je aan het begin van het programma. Spits niks. We gaan nog even zwaaien naar Jacco, want die is weer onderweg naar huis toe. En ja, die zal volgende week er niet zijn, geloof ik. Want dan is hij met vakantie. En dan hoor je weer Stefan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. We gaan zo dadelijk ook nog bellen met Frits over Mazrielse zaken. En we hebben het ook over de stichting Lezen en Schrijven. En daar hebben we dadelijk twee mensen van in de studio. Maar daar hoor je straks meer over. Eerst even een lekker stukje muziek van Ellie Langley. Just when I-

0: Leuke plaats die begint dit jaar eigenlijk al uitkwam en nu pas een hele grote hit is. Je hoorde Ellie Langley met Choosing Texas. Nou ja, je bent eigenlijk altijd gewend dat we rond deze tijd doorschakelen naar Maasdriel voor Maasdrielse zaken. Maar deze keer schakelen we niet door naar Maasdriel, maar naar Spanje. Goedemiddag Frits.
1: Goedemiddag Rob.
0: En hoe ben je in Spanje verzeild geraakt?
1: Nou, ik ga jaarlijks met mijn dochter een korte vakantie doen. En dit keer hebben we besloten naar Spanje te gaan. Noord-Spanje, Baskenland. Zalig om hier te zijn. Lekkere wijnproeverijen en lekkere kleine hapjes. Erg fijn hier.
0: Oké. Nou, ik hoop dat je het hartstikke leuk hebt met je dochter. Maar ben je nog wel op de hoogte gehouden, zeg maar, van de Maasdrielse zaken?
1: Jazeker. Nee, dat absoluut. En er zijn best een aantal dingen waarvan ik denk dat het goed is dat we even aandacht aan geven. Rob, het eerste is dat, en heel veel mensen weten dat, en toch is het denk ik goed dat nog even te herhalen. De Rabobank heeft de zogenaamde Rabo Club Support. En als een vereniging of een stichting zich daar heeft aangemeld, dan kan je door op die vereniging of op die stichting te stemmen, zorgen dat zo'n vereniging of stichting extra geldelijk ondersteund wordt door de plaatselijke Rabobank. Nou, ben ik zelf in het verleden voorzitter geweest van een volleybalvereniging en ik weet uit ervaring hoe fijn het is als je dan eens per jaar zo'n extra check krijgt van de Rabobank omdat mensen op jou gestemd hebben. Dus ik zou zeggen, mensen, bankier je bij de Rabobank, neem dan even de moeite om via jouw Rabo Club Support je stem uit te brengen.
0: Ja, maar zit er in Maasdriel nog een Rabobank?
1: Ja, het is niet de Rabobank Maasdriel, maar het is de Rabobank waar mensen die in Maasdriel wonen wel gewoon lid kunnen zijn. En via internet kun je gewoon stemmen, ook als inwoner van Maasdriel.
0: Oké.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat moet dan lukken, zeg maar. En ik denk dat de meeste mensen bij de Rabobank in Zaltbommel dan uitkomen.
1: Ja, volgens mij is het land van Heusden en Altena, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat dacht ik eerlijk gezegd van wel.
0: Nou, ik weet uit ervaring, zeg maar, dat er eentje in Zaltbommel zit, zeg maar. Dus dan,
1: ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar de vraag is heel even of die een aparte website heeft met de mogelijkheid om te stemmen. Maar goed, weet je, als je dit wil doen, dan ga je ook echt wel uitvinden hoe je dat makkelijk en snel kunt doen.
0: Ja, oké. Okay. Heb je nog andere zaken, Frits?
1: Een andere die ik ook nog wel leuk vind, omdat je soms hele mooie dingen ver weg gaat zoeken, zoals wij nu in Spanje.
0: Yeah.
1: Soms ook hartstikke dichtbij. Kasteel Ammerzooien is weer volop bezig met rondleidingen geven. Echt zeer de moeite waard om daar de tentoonstellingen te bekijken. En ook een hapje te eten daar. Want ook dat kan je daar tegenwoordig prima doen.
0: Oh, dat is gezellig. Het is een mooie locatie, weet ik uit ervaring.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut.
0: Goed. Nog een puntje, Frits? Of gaan we het hierbij laten?
1: Nou, jij geeft mij de ruimte. Dan neem ik hem ook. Dat weet je. We hebben Oefening Baard Kunst. Oefening Baard Kunst, muziekvereniging in het dorpje Wel.
0: Ja.
1: Eens in de zoveel tijd starten die voor beginnende muzici een opleidingenroute waar mensen leren met instrumenten om te gaan. Die echt nog 0,0 in de muziek hebben gedaan, een beginnersorkest. Die zijn weer begonnen en dat levert nu al hele leuke plaatjes op die ook gedeeld worden in de groep.
0: Oh, nou, heel benieuwd. Wie weet kan ik daar ooit nog eens terecht.
1: Ja, zelfs iemand zoals ik zou het daar kunnen leren. Laat staan dat jij het helemaal zou moeten kunnen, Rob. Jij hebt meer met muziek dan ik, denk ik.
0: Nou, wel met het muziek draaien, maar niet zozeer met het zelf spelen. Hey Frits, ben je de volgende week wel weer in Maasdriel?
1: Volgende week ben ik gewoon weer in het Maasdrielse, jazeker.
0: Oké, dan spreken we je dan weer. Ik zou zeggen, een prettige vakantie nog in Spanje.
1: Dankjewel.
0: En doe je dochter de groeten.
1: Zal ik doen. Dag.

Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit, droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: You're my favorite waste of time. Dat is dan de single van Owen Paul. Die je hoorde uit 1986 staat erbij. En ik hoop dat Roger dat goed voor elkaar heeft gekregen. Nou, het is weer de week van lezen en schrijven. En net zoals vorig jaar is Haase de Groot in de studio aangeschoven. Ik zou zeggen, goedemiddag.
1: Ja, hoi.
0: Ja, wat is het afgelopen jaar gebeurd, zeg maar, voor lezen en schrijven?
1: Dat is een hele brede vraag. Ja, we zijn druk in de weer met gemeenten om te zorgen dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp.
0: Ja.
1: Dat ze het ook in hun beleid opnemen. En landelijk is er ook steeds meer aandacht. Hè. De staatssecretaris, het nieuwe staatssecretaris, die wil een leer- en groeiplan opstellen om te zorgen dat meer aandacht blijft voor taal en rekenen.
0: Ja, dat is altijd belangrijk. Ik las laatst, of beter gezegd, ik hoorde tijdens een nieuwsuitzending van op radio en tv, natuurlijk met ons onder andere, dat mensen, met name de jongeren, begrijpend lezen heel erg moeilijk vinden.
1: Ja, er is weer een nieuw onderzoek. PISA-onderzoek heet dat.
0: Ja.
1: Daar worden leerlingen van 15 jaar getoetst. En Nederland zat op 25% van de jongeren die onvoldoende scoren voor lezen. En toen 33 en nu 39% van die 15-jarigen.
0: Ja. Het is in ieder geval niet een resultaat om trots op te zijn.
1: Nee.
0: Nee,
1: nee, het is zorgelijk.
0: Ja, en dat betekent dat voor jullie dadelijk nog meer werk aan de winkel is.
1: Ja, nou ja, ze zijn nog niet klaar. Hè? Leerlingen van 15 hopen dat ze de laatste jaren op school nog goed begeleid worden. Dat ze niet allemaal buiten de boot gaan vallen straks. Maar het is wel zorgelijk dat het niet opgelost wordt.
0: Ja, nou, dat is wel een statement, zeg maar. Nou, we gaan even een plaatje draaien. We gaan dadelijk weer verder spreken. En gaan ondertussen luisteren naar Adele met Set a Fire to the Rain.

0: Set fire to the rain, Adele, hoorde je uit 2011. De week van lezen en schrijven. Wanneer loopt die week precies?
1: Hij begint op 8 september. Dat is een internationale dag van alfabetisering.
0: Ja.
1: En het loopt een week, dus officieel tot dinsdag. Maar hier in Rivierenland hebben ze het wel uitgebreid. Hebben ze een maand van lezen en schrijven.
0: Oh, daar hebben wij weer mazzel in. Dus ja. Hij zit dan bij het goede radiostation om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan, zijn er dan nog speciale activiteiten dan de komende maand?
1: Ja, ja. Nou, daar kan José straks wat meer over vertellen over wat er hier in de buurt gebeurt. Maar ja, we zijn op de radio. Dus alle lokale organisaties die pakken ook dingen op. Ze theater of ze staan op de markt met voorlichting. Dus op de meeste gemeenten wordt wel iets georganiseerd om aandacht te vragen voor het onderwerp.
0: Oh, oké. Okay. Nou, we gaan zo dan naar José luisteren wat haar verhaal is. En tot die tijd hebben we nog Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou? En dan nog eventjes de headlines.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Belgische grens Eindhoven. Bij knooppunt Kruisdonk heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Alex Warner hoor ik met 4 voor 3, mijn plaat uit de Flitsende 50... die je gisteren hebt kunnen beluisteren hier op Rivierenland Radio. Nou, ondertussen is José Brunselaar aan de microfoon geschoven... of achter de microfoon, en die is ervaringsdeskundige. Welkom, José.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoezo ervaringsdeskundige? Vertel, hoe ben je terechtgekomen... en waarom ben je terechtgekomen bij lezen en schrijven?
1: Ik ben op mijn 53ste jaar gescheiden.
0: Ja?
1: En toen kon ik de formulieren niet invullen. Dus zei die vrouw van de gemeente van... je hebt 8 schooljaren belopen. Ik zei, ik denk altijd bij elkaar maar 3. En die heeft gevraagd als ik op les wou. En dan heb ik met 2 handen aangegrepen.
0: En hoe komt het dan dat je maar 3 jaar les hebt gehad?
1: Wij hadden een kermisbedrijf.
0: Ja?
1: En als er meer dan 7 kinderen waren, dan kwam er een kermisschool. En minder dan 7 kinderen moest je naar de school ter plaatse. En die deed je donderdags leuk ontvangen.
0: Ja?
1: Dan mocht je meedoen. Vrijdag deed de juffrouw iets in de klas met de kring, met de leerlingen. En dan moest ik in een hoekje gaan zitten, in mijn boekje kijken. Maar ja, omkijken was veel leuker natuurlijk.
0: Ja.
1: En maandag en dinsdag hadden ze kermisvrij.
0: Oh, oké. En dat betekent dus dat je weinig school had,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Ik snap het. En dan de 53. Hoe lang geleden is dat, zeg maar, dat je dan bij lezen en schrijven dan terechtkwam?
1: 10 jaar geleden.
0: 10 jaar geleden?
1: Ja.
0: En is dat nu opgeknapt, zeg maar? Kun je behoorlijk zelf nu de formulieren invullen?
1: Daar heb ik nog wel moeite mee met begrijpend lezen.
0: Yeah.
1: Maar ik kan het wel allemaal oplezen. Ik kan het ook overschrijven.
0: Yeah.
1: Maar het begrijpen lezen, wat er staat, dat wil nog wel eens verkeerd binnenkomen.
0: Ja, we hebben het net ook met Haas de Groot erover gehad. Het begrijpend lezen is zelfs voor de jeugd heel erg moeilijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. En wat doe je eraan, zeg maar, om dat een beetje te verbeteren?
1: Ik probeer het 3-4 keer te lezen.
0: Ja.
1: Ik heb de Lees Simpel app die vereenvoudigt de brief. Die geeft de hoogtepunten uit die brief wat je dan moet doen. Of ik vraag iemand om hulp.
0: Ja, maar als je iemand om hulp vraagt, zeg maar, dan wordt het dan wel moeilijker om het zelf te gaan begrijpen, denk ik zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het is toch een beetje oefeningbaar kunstig?
1: Dat zeker, want als ik kijk waar ik nu sta, ben ik een hele stap vooruit gegaan. Want ik had een Nokia-telefoontje.
0: Ja.
1: En ik heb nu een smarttelefoon. En ik kan een klein beetje op de computer.
0: Ja. Alleen je had nog wat moeite met de backups, heb ik begrepen, om die terug te zetten.
1: Helemaal niet terugzetten.
0: Die kun je helemaal niet terugzetten. Nou, daar hebben ook mensen die wat minder, wel zeer geletterd zijn, zeg maar. Daar hebben daar moeite mee gehoord, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Dus het gaat niet altijd goed. We gaan zo nog verder praten over de activiteiten, want daar hadden we het eigenlijk nog voor de headlines over. Welke activiteiten nog allemaal worden gedaan in het gebied van Rivierenland en het gebied van Rivierenland Radio. Maar eerst gaan we luisteren naar Michael Brown, Close to Perfection. Hallo.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Lemons.
1: Tupac en Randy met Changes. Nou, voor jou is er natuurlijk heel wat veranderd sinds je bij lezen en schrijven bent. En je bent ook min of meer ambassadeur geworden, toch?
2: Ja, ik ben taalambassadeur geworden van de gemeente Maastricht.
1: Van de gemeente Maastricht. Ja. Nou, daar komt dan mooi uit. Je zit dan op de juiste plek, zeg maar dan.
2: Ja.
1: Ja. En wat zijn de activiteiten die nu nog op de agenda staan, zeg maar, ten behoeve van lezen en schrijven?
2: Morgenavond hebben we tegeltjes maken in de bibliotheek in Zaltbommel om 7:30.
1: Ja.
2: Ik ga zelf dinsdag een praktijkcheck doen in Haafden. En een vrijdag hebben we bij het leerhuis Zaltbommel hebben we een letterbingo.
1: Oh, en hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een bingo, maar dan met woorden maken. Er worden geen nummertjes getrokken, maar letters getrokken.
1: Dus, en als ze dan een B, een A en een L trekken, zeg maar, in de groep bal, dan heb ik bingo.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dat is makkelijk.
2: Ja.
1: Ja, voor mij dan. Maar als het zo'n kort woord is. Maar hoeveel letters worden er getrokken, weet je dat?
2: 5.
1: 5?
2: Ja.
1: Oh ja, natuurlijk, met bingo is het ook altijd 5 cijfers, toch?
2: Ja. Ja.
1: 5. Nou, het is dan een beetje lingo eigenlijk.
2: Ja, daar kun je mee vergelijken.
1: Ja, daar kun je mee vergelijken. En verder, wat staat er nog verder op de agenda?
2: Ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar ze hebben wel elke avond bijna bij de bibliotheken in Rivierenland een activiteit.
1: Oké, okay, dus je hoeft je nooit te vervelen hier zo in de gemeente?
2: Nee.
1: En ben je dan ook elke week wel actief?
2: Ik ben zeker 2-3 keer in de week actief. Is het hier in de Rivierenland, is het in... door heel Nederland zit ik eigenlijk.
1: Door heel Nederland?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En wat is dan een beetje het leukste wat je hebt meegemaakt?
2: Ik vind alles leuk.
1: Je vindt alles leuk?
2: Weet je wat het is? Iedere activiteit heeft zijn eigen charmes.
1: Dat is waar.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik had gehoopt dat je zou zeggen, het leukste is hier zo.
2: Dat heeft ook zijn charmes.
1: Ja, dat is lekker flauw, hè? Goed, we praten zo verder. We gaan even naar Vlaanderen toe. Daar woont Pommelie Thijs. En ze heeft een hit gemaakt in 2021. Ongewoon.

0: Ik niet hoe ik zonder moet.
1: Ongewoon, Pomelie Thijs. Is er in jouw leven wat betreft het lezen en schrijven iets ongewoons gebeurd, zeg maar, ten opzichte van andere mensen?
2: Ja, ik heb prinses Laurentien mogen ontmoeten.
1: En dat is degene die de grondlegger is, toch, hè, van lezen en schrijven?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en ik heb ook mee mogen doen bij het programma van Frans Bauer, Leven zonder letters.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat programma niet ken, zeg maar dat, ja, dat lijkt me hartstikke leuk, zeg maar, om in ieder geval met Frans Bauer actief te zijn.
2: Ja, want die deed je een wens uit laten komen wat je graag wou.
1: Ja.
2: En toen heb ik een nummer mogen schrijven voor William Burg. Ik leef mijn eigen ik en dat is ook een best wel een grote hit geworden.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja.
1: Dat is leuk om nog eens te horen. Blijf je nog even zitten, zeg maar, tot na vijven? Want dan kunnen we nog even verder spreken.
2: Is prima.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dan gaan wij dit uur afsluiten met deze hit van Pieter Frampton. We gaan terug naar het verleden, 1976. Het is de live uitvoering van Show Me The Way. Mocht je eventueel straks ook nog een leuke plaat willen horen of wil je ooit iets vertellen hier in de studio, je kunt ons altijd bereiken via ons app en ons e-mailadres.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Hugh Bring Anderson, de London Beat, 1992, stond de plaat genoteerd in de hitparade. En José, jij bent toch wel het zonnetje in huis, denk ik zo, hè?
1: Ik ben altijd het zonnetje.
0: Ja, dus, nou, een heel toepasselijke plaat hadden we dan voor jou dan te pakken.
1: Ja.
0: Ja. Wat zijn jouw plannen, zeg maar, voor de komende tijd qua lezen en schrijven?
1: Ik probeer sowieso de mensen erop attent te maken dat ze niet alleen maar de mailadressen moeten geven. Want er zijn zoveel mensen die geen computer of geen mobiele telefoon kennen, ja, dat ze kunnen mailen. En iedereen loopt er tegenaan van waar is dat telefoonnummer?
0: Ja, en wat is voor mensen die slecht kunnen lezen en schrijven, toch moeilijker? Is een telefoonnummer onthouden of een naam onthouden en dat in je telefoon typen?
1: Het telefoonnummer onthouden.
0: Dat is toch moeilijker, want ja, WhatsApp die gaat namelijk het een en ander veranderen. En je kunt binnenkort gewoon op naam zoeken in plaats van een telefoonnummer.
1: Oké.
0: Okay. Dus waarschijnlijk is dat misschien wel mede dankzij de laagletterheid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus, want ja, dat het dan op die manier toch een beetje opgelost wordt. We gaan weer een plaatje draaien, José.
2: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Ken je de Nederlandse groep Spargo? Oh, er komt gewoon een ander achter.
1: Oké.
0: Okay. Ken je de Nederlandse groep Spargo?
1: Jazeker, ja.
0: You and Me, ken je vast en zeker wel?
1: Ja.
0: Ja. Ken je nog andere hits?
1: Nee, niet zo'n 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Nee.
0: Sometimes hadden ze ook nog. Dat was een heel erg rustig nummer.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal platen die we nu niet gaan draaien.
1: Okay.
0: Ik heb wel een andere uit 1981 uitgekozen
1: One
0: voor je.
1: One Night Affair?
0: One Night Affair, ja. Nou goed, dat heb je in ieder geval goed gelezen. Spargo.

0: 1989 scoorde ze een hele grote hit. Sparko met One Night Affair. Nou, José, ik vond het hartstikke gezellig met jou hier zo in de studio. Ik weet niet wat je nog vandaag nog gaat doen.
1: Ik denk eten maken nog en dan lekker op de bank zitten.
0: Ah, oké. Okay. En toch nog wel eventjes luisteren naar Rivierenland, hoop ik.
1: Ik heb nu de flyer met de QR-code en ik ga zeker inloggen.
0: Oké, okay, nou. Ja. Nou, we hebben straks dadelijk nog even Hans de Groot. Die gaat dadelijk even alle landelijke contactgegevens nog geven. En dan gaat het helemaal goed komen. En ik zou zeggen, een hele prettige avond en bedankt voor je komst.
1: Dank u wel.

0: Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit. Droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 13 september. Op 13 september 1989 trekken tienduizenden demonstranten onder leiding van Desmond Tutu vreedzaam door Kaapstad. De mars vergroot de druk op het apartheidsregime en geldt als een belangrijk keerpunt richting de afschaffing van apartheid. Enkele maanden later worden belangrijke politieke hervormingen aangekondigd. Op 13 september 1996 overlijdt rapper Tupac Shakur op 25-jarige leeftijd aan de gevolgen van een schietpartij 6 dagen eerder. Zijn dood schokt de muziekwereld en blijft tot op de dag van vandaag onderwerp van speculatie. Hij groeit uit tot een van de grootste iconen uit de hiphopgeschiedenis. Op 13 september 2008 worden in Texas grootschalige reddingsacties gestart na de doortocht van orkaan Ike. De storm veroorzaakt tientallen doden en miljarden dollar schade. Ike behoort tot de zwaarste natuurrampen die de Verenigde Staten deze eeuw hebben getroffen. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Stephen Perkins, zangeres Fiona Eileen Flanagan, popzanger Randy Jones en actrice Sabine Koning. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Friction Too Much Friction, Tim Finn, hoorde je uit 1984 alweer. Nou ja, Hans de Grote is weer aangeschoven. We kennen elkaar natuurlijk al een aantal keren. Elke keer een andere deskundige weer bij. Nou, we hopen je in ieder geval volgend jaar weer terug te zien met
1: nou,
0: een andere deskundige. Maar ja, je wilt nog eventjes iets melden, zeg maar, waar mensen... dus de nieuwe deskundige van volgend jaar zich kan aanmelden.
1: Ja. Dus als je het verhaal van José hoort en je herkent daar iets in... of je denkt, dit gaat over mijn buurvrouw... je kan altijd binnenlopen bij een bibliotheek of taalhuis in de buurt.
0: Ja.
1: Dat zit ook in Maasdriel. Maar je kan ook naar de website ikwilleren.nl. Daar kan je je ook aanmelden. Of als je wilt bellen, 0800 023 4444... En als je dan belt, dan krijg je mij of een collega aan de telefoon. En dan kijken we samen ja, of er hulp is in jouw omgeving.
0: Yes,
1: dus waar je terecht kan.
0: Herhaal het nummer nog een keer,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Dank je.
0: En we zullen dat ook eventjes... Al die gegevens, als je dat dadelijk eventjes appt naar onze studio, zeg maar. Dan kunnen we dat op de website meenemen.
1: Ja. Het is 0800 023... 4444.
0: Ja, nou goed. Zoals gezegd, we gaan een berichtje posten, zeg maar. Dan zie je dan José op de foto. En alle gegevens van de omgang contact te zoeken, zeg maar, zullen we dan erbij schrijven. Ik zou zeggen, bedankt weer voor de komst naar de studio.
1: Ja, graag gedaan.
0: En we zullen afspreken dan tot volgend jaar.
1: Dank je wel.
0: Nou ja, de zomer die is eigenlijk ook afgelopen. Als je, gisteren hadden we nog best wel een mooie dag. Maar vannacht kwam de regen alweer met bakken uit de hemel. Maar we gaan toch nog een keer luisteren naar Rutger van Barneveld met zwoele zomeravonden.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Het weer: in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: Miss Montreal met groot.
5: Dit is de flitschijf van deze week.

grootste, dat is dan de single van Miss Montreal. Dat was afgelopen week de flitsschijf. Dat is het niet meer, want over een uur maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. En dan kan je melden dat het deze keer geen Nederlandstalige plaatje is. Maar het is wel een heel leuk nummer, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We hebben nu voor je Milo met You Don't Know.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Wonderful, zo van je TLC uit het verleden. Hartstikke leuk om de platen nog eens een keer terug te horen. En we draaien natuurlijk heel veel muziek uit de laatste 50 jaren van de popgeschiedenis. En dat blijkt wel met de volgende platen, want dan gaan we nog verder terug in de tijd. Terug naar 1979 met Billy Joel en My Life.

Oké, dat is Station, hoorde je Shannon Spyrou. In plaats dat genoteerd in de flitsende 50 van dit moment. En de flitsende 50 die heb je gisteren weer kunnen beluisteren tussen 4 en 7 uur hier op Rivierenland Radio. En dat mag ik ook wekelijks presenteren. En wat wel leuk is, dat de flitsende 50 die heeft een nieuwe website. Het staat er allemaal wat meer overzichtelijk in. En je kunt ook wat meer gaan zoeken naar artiesten die in het verleden in de flitsende 50 hebben gestaan. En niet alleen de flitsende 50 heeft een nieuwe website. Maar ook Rivierenland Radio heeft nog een nieuwe website. Hij is ongeveer een maandje oud. Dus mocht je er nog niet op gekeken hebben, zeker de moeite waard om daar ook eens eventjes naartoe te surfen. Nou, we kunnen misschien nog net twee plaatjes dit uur draaien. En één daarvan wordt deze van Orchestra Maneuvers in the Dark. Als ik me niet vergis, is er Francis onlangs naartoe geweest. Je gaat luisteren naar Talking Loud and Clear.

Ik moet zeggen dat ik best wel fan was van Talking... Het nummer vind ik ook natuurlijk wel heel erg goed. Maar ik moet zeggen van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Want ik heb ook thuis een hele cd'tje van ze liggen met al hun grootste hits. En nog wat andere platen. En het is toch eens een keer leuk om dat hier zo op de radio voor je te draaien. Wat ook leuk is om te draaien van een hele sympathieke dame. Dolce Beringen, Break Your Heart uit de flitsende 50. En het is ook nog eens een keer een oude flitsschijf.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Living in the Box van de Living in the Box. En toen de tijd zat het ook in een box, want het was een cd-single wat toen de tijd uitkwam. Living in the Box, dus 1987.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Stella Leffney, die gaat met de trein naar Boston. Nou, als je het mij vraagt, ik zou graag met hem mee willen reizen. Want ik vind een treinreisje altijd wel leuk. Alleen, ja, een hele vliegreisje om uiteindelijk terecht te komen waar we een trein kunnen pakken naar Boston. Dat is dan weer te veel van het goede. Dat zie ik me niet zo 1, 2, 3 meer gauw doen. De Wolven, die komt uit 1985. Hier is Dead or Alive.

0: In het zuiden is het bewolkt en daar kan het vanavond af en toe regenen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De Belstars hoorde je met Sign of the Times. Een nummer wat oorspronkelijk door Prince is geschreven. En in 1983 hadden hun dat op de plaat gezet. Want ja, toen de tijd hadden we nog echt platen. En daar spraken we niet van de tracks. Nou, we gaan naar 2014 toe. Of dit nog echt op single was, dat weet ik niet meer hoor. Maar we gaan wel luisteren naar Doten. En hij gaat naar huis toe. Home.

En de Frits en de 50 zelfs nog met de zomer van Oya Lele in de hitparade. We hebben het dan over K3. En dit was een nieuwe single, die heet Superheld. Ik heb straks ook nog een nieuwe single voor je aan het afsluiten van dit half uurtje. Maar eerst gaan we luisteren naar Fool's Garden en de Lemon Tree.

0: Lemon Tree Fools Garden hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Vorige week in Club 26, toen was Martje hier zo te gast. En ja, ze doet regelmatig eens een keer het programma mee presenteren. Maar ze is ook een zangeres en ze heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht. En die heet Ben Alleen Met Mij. Nou, die gaan we draaien tot aan de headlines van 6:30. En dat wordt weer gedaan door Francis Dix.
1: Vandaag is de dag

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. En in Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

Bouwstel Goddingen met Magnetic. Gisteren was het best wel magisch, want we zijn gisteren naar Amsterdam geweest. Jos, Roger en ik. Gistermorgen naar de IBC. En ja, daar zagen we toch wel heel veel mooie apparatuur, waar je toch heel mooie magische dingen mee kan maken. Straks een magisch moment natuurlijk hier zo op Rivierenland Radio. De bekendmaking van de nieuwe flitsschijf. Dat doen we rond 7:15. En eerst hebben we nog twee andere plaatjes. Zoals deze van David Graven.

0: Vierenland Radio Info.
1: Jong 50 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snollebollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Criscos Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Billie Jean van Michael Jackson 1983 van het album Thriller. Nou, ik had tegen Roger al verteld dat de flitsschijf om 18:43 zou komen. Maar ja, het programma loopt een beetje uit. Ik zit even te kijken of de flitsschijf al vermeld staat op de website. Dat is nog niet het geval. Ik denk dat Roger nu de knop gaat indrukken, want we gaan hem nu inderdaad draaien. De nieuwe flitsschijf van de komende week. Feel My Love, Take That, samen met Patrick Kelly.
1: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't look.

0: my love.
1: Feel my love. Take that hoort je samen met Patrick Kelly. Die plaat zullen jullie de hele week horen. Tot en met volgende week zondag. Want zo lang is de plaat gekozen. Tot de flitsschijf.

What is Love, Hathaway hoorde je in 1993, stond de plaat genoteerd in de hitparade. Kees, die is alweer in de studio aanwezig, maar ja, hij zit nog niet achter de microfoon. Hij is bezig om zijn schoenen voor sloffen te verwisselen. Nou ja, straks ga je dat allemaal horen, hier zo tussen 7 en 8 uur met Riverdance. Mij betreft bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier vanavond nog met de programma's hier van Rivierenland Radio. En tot slot van dit uur, Marco Bestaan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

we begonnen luchtig en vrolijk. Ace of Base uit 98 zet meteen de toon. Lekker soepel, lekker dansbaar. En we gaan verder met heerlijk dansbaar in Riverdance. Disco, pop, dance en clubklassiekers. Geen house, geen trance, gewoon muziek waar de voetjes vanzelf van de vloer gaan. Zeg je schrap voor fijne dansplaten uit de jaren 80 en 90.

We gingen naar 1984, Shaq Attack met die heerlijke funky groove. Het is precies de vibe waar Riverdance om draait. En de Bee Gees uit 88 brengen pure disco-energie. Warm, herkenbaar en altijd goed voor beweging. Crazy for your love.

Kom even wat steviger aan uit 1996. Niet te hard, maar precies genoeg om de dansvloer wakker te schudden. Het was Jimmy... het was Too Unlimited met Mysterious. Jimmy Somerville komt er zometeen aan met June Miles Kingston. Ah, daar komen ze al. En Come Out The Dare, adieu uit 1989. Heerlijke synthesizer pop.

0: En zo sloten we af met pure feelgood popdance uit 1982. Bananarama hield de energie lekker hoog. Blijf erbij, want na de reclame gaan we zo meteen verder met nog meer fijne muziek.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En volgens de Wall Street Journal heeft premier Carney gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Partijleider Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.

we begonnen het tweede gedeelte van Riverdance met een knipoog naar de disco. Kylie uit 1990 bracht meteen die dansvloerglans terug. Met natuurlijk het prachtige en leuke nummer Step Back in Time.

het regent mannen en het regent energie. En we gaan nog even verder met de energie, want we hebben Stock, Aitken en Waterman energie uit 1987. Dans maar strak en precies de vibe die Riverdance nodig heeft. Ja, blijf luisteren, want hier komen ze uit 1987. Respectable, Mel en Kim.

Pure disco uit het jaar 1900 en wat zal het geweest zijn? 1975, dacht ik zo'n beetje, ja. Het was 5000 volts met I'm on Fire en het was toen de tijd een plaat waarvoor je je eigen helemaal uit de dak ging. En dit is 5 Star RVSP uit 1988. Sleep or play, wat zoveel betekent als laat maar weten of je komt.

0: En daarmee waren we bij 5 Star met hun glimmende dancefloor stamper RSVP. En dat was natuurlijk pure ethische energie. En dat was hem weer, Riverdance voor deze avond. Blijf erbij, want we gaan zo weer verder met nog veel meer lekkere muziek hier bij Rivierenland Radio. Tot een volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran overlegt met de Golfstaten over de Straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de Straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: klinkt heel internationaal, maar als ik hem zo hoor zingen, is het volgens mij een beetje, beetje Nederlands.
1: Gewoon uit het Nederlands. Welkom bij de ANBTT, het instituut.
0: Ding, ding, ding.
1: Van Nederlandse bodem. En volgens mij in het voorjaar, als ik mij goed herinner, was het in mei, hebben ze de Voice of Holland weer in ere hersteld. Nou, al dat gedoe. En hij is de winnaar daarvan.
0: Ah!
1: Hij had toen een aardig Voice singeltje, een klein beetje een hitje. En toen was het even stil. En dit is een nieuwe track.
0: Oké. Okay.
1: Dus, officieel leuk plaat, jongen.
0: Ja, standje ABTT 1966 stond net erop. Dat hoorde je wel natuurlijk.
1: Ah, hallo.
0: Ja, dus dat denk ik, dat mag wel even iets anders voor deze moderne AMBTT natuurlijk. Nou, allemaal lekker de ex-nummer 1 hits door elkaar. Klit, klat, klanderen van het ene jaar tot het andere.
1: Oma Joost.
0: Ja, oma Joost. En natuurlijk met als absoluut hoogtepunt 1976. In tweede uur zometeen. En nu zometeen 86.
1: Ja, 40 en 50 jaar terug in de tijd gaan we even wat uitdiepen.
0: MBTT.
1: En verder allemaal andere leuke plaatjes. Nieuw, oud.
0: Dat volgende nummer heeft twee keer nummer 1 gestaan. Maar kies voor de iets modernere versie. Anders wordt het wel heel tuttig gelijk. Zie ze nog zo staan, die Duitse broertjes? Of,
1: ja,
0: neven. Nee, ja,
1: Dieter en Thomas.
0: Oh ja, met die de lichtblauwe ogen allemaal. Super ras.
1: En tanden.
0: Ja.
1: Blink. Check it out, you'll be cool. Ze hebben een mislukte rapper.
0: Ja, leuk hè. Ja, leuk. Het is in ieder geval wel Brother Louie.

0: dam, dam, dam, dam, dam, dam. Wat zei hij nou? Everybody in hell?
1: Everybody in hell. Nee, het is zo... Sorry, het was gewoon onverstaanbaar. Het was het was helemaal niet vriendelijk. En broeder Louis en Modern Talking was een en al positiviteit.
0: Het is toch altijd leuk om weer eens te horen dat ook deze versie er was. En ook die... ik was waarschijnlijk laat...
1: Ik had het echt graag gehouden dat ik niet wist dat hij er was.
0: Nee, daarom. Waarschijnlijk laat ik even een feestje terug en ik denk, we moeten wat even hebben. Dat liedje ken ik. Zo is het ongeveer gegaan. En twee keer hetzelfde nummer en een andere versie is altijd leuk. Had ik ook met The Thunder in My Heart.
1: Die trek ik dan nog wel. Gewoon daar de versie van. Oh, dat is wel een goeie. Ga ik onthouden voor volgende week.
0: AMBTT. Ik zei net klits, klats, klanderen van de 1X hit naar de andere. Maar ik heb dat natuurlijk. Jij zei terecht al. Ah, Joost. Ik heb het inderdaad van Joost den Draaier.
2: Klens, klens, klenderen, from the one hit record to the andere. Risa Franklin, Lady Soul, eindelijk in eigen persoon. Zonder flesje in haar hand, begrijpt u wel. Van 4 naar 5, en zij Little Pam.

0: schatten. Wij zijn Lil Pret van Arisa Franklin.
1: Dat is toch typisch, Jotan.
2: Als hij nu een bandje opstuurt, dan krijgt hij het gewoon teruggestuurd. Wordt niet geschikt.
1: Nee.
2: Er zit al die professionals zitten van,
1: u bent afgewezen.
2: Wat is dit voor graars?
1: Oh. Nou, Arisa Franklin
2: en toen was het uniek. Ja,
1: ja, ja. Queen of Soul werd ze genoemd. En weet je wat ik bij deze plaat altijd een beetje heb? Ik vind het eind, dat kabbelt zo weg. Ik had weer met het refrein gewoon forever and ever en dan fate. Maar goed, ik heb het wel eens geprobeerd en dan denk ik, nou, dat moet je niet doen. Dan moet je gewoon met je tengels afblijven. Ben je helemaal gek geworden af en toe. Kan toch, maar het zijn wel heerlijke platen allemaal.
3: Op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
1: Ken je deze nog? September.
2: Oh, ja, dat is natuurlijk september.
1: Waarom? Toepasselijk. Extra weer één dit. En het is Cry for You.

0: September and Cry for You. Het is me even ontschoten. En we hadden ook geen tijd om het even op te zoeken wie de zangeres was.
1: Volgens mij is het zo'n dansprojectje. En in mijn herinnering kwam de befaamde en helaas vorig jaar overleden Frits van Zwol, platenproducer. En was ook fotograaf. En die kwam daar ineens mee. Die had altijd van dit soort, ik noem het van
0: absoluut,
1: die Ibiza dansplaatjes, noemde ik het altijd. En er zat er altijd elk jaar een paar tussen. Ik dacht, godzak, ik hou er niet van, maar wat lekker.
0: Ja, absoluut goede plaat. Trouwens, over een zangeres gesproken, weet jij wie dit is? Niet schrikken hoor, het is allemaal heel...

0: nummers van Doe Maar zingen erover.
1: Oeh, is het Doors Days?
2: Ja.
0: Dit kende ik niet, maar ik kreeg wel op een gegeven moment van mijn ouders toen... ik was denk ik 4 of zo, bij feestjes, ja. Liep ik voorop met een toeter van papier.
1: Oh,

0: hoe dat, oh my God, hoe dat uitgesproken wordt.
1: Keurig en ja, den papier.
0: We hebben het wel over 1951, hè. Dus, maar goed, ik liep voorop. Maar toen ik echt pas een beetje bewust werd van goede muziek, vond ik toch een bepaald nummer mooi en goed. Maar ik was niet de enige, want er zijn er wel een paar miljoen wereldwijd van verkocht van deze.

0: Diana.
1: Van Paul Enka is trouwens een Canadees en zo. Maar ik kan me nog herinneren van vakanties uit die periode. En dit is uit 57, dus dat duurde een jaar voordat het, in Nederland een beetje was. Maar waar je ook kwam op vakantie, welke jukebox ook. En het, ja, kwam deze plaats, zat daarin. En schalde daaruit. Overal wereldwijd nummer 1. Kon je niet omheen. En voordat iemand nou denkt van... want er zijn van die slimme luisteraars... ook die naar Rivierenland radio luisteren. Excuses daarvoor, want we waren vorige week niet met meteen op gereageerd. Maar er zit er eentje tussen, die heeft nogal hitkennis. En die gaat meteen nu reageren, want die zegt... ha, je draait de verkeerde versie. Oh, want dit was stereo. En dat kan niet. Het originele oude is mono. Maar ik heb zelf zitten knutselen, vriend. Dus dit is wel degelijk de goeie. Maar stereo gemaakt door uw ondergetekende.
0: Ik dacht
1: kan tegenwoordig.
0: Daar kan je AI op loslaten en toch, je kan dat allemaal voor je bouwen.
1: Zo ieder zijn hobby, toch? Hey. We blijven weer even bij de volgende ex-nummer 1 hit in Nederland. Ik dacht uit Utrecht en omstreek, maar kan het missen?
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, we zoeken het even op.
0: Ik dacht Haarlem trouwens.
1: Oh ja, kan ook. Ja, volgens mij heb ik dat al eens eerder, die fout.
0: Ja.
1: Precies hetzelfde. Rondé en Why Do You Care?

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. En Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En premier Carney heeft volgens de Wall Street Journal gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: De ANR.

0: I'm back? Hoezo, I'm back.
1: Back in de New York groove. Nou, waarschijnlijk was het
2: de back.
1: Ze is de groove kwijt. Het liedje is origineel van zo'n bandje Hello. En die zijn van de New York groove. En die waren ook van zo'n ander plaatje wat bekend is.
2: Nee, daar komen we nu niet op.
1: Nee, laten we die even los. Ace Frehley was onderdeel van de band Kiss. En maakte solo platen. En dan werd hem niet in dank afgenomen. Want Kiss-fans zijn nog erger dan fans van alle andere bands bij elkaar opgeteld.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben geen fan, dus dat weet ik niet. Hé, nog even een nieuwe single doen we. En dan gaan we daarna naar 1986.
0: Welke?
1: De nieuwe single van Miley Cyrus. En die vond ik toch best wel weer prima om die te draaien.
0: Oké. Okay.
1: Lijkt een beetje op Lady Gaga, dat wel. A bass persuasion. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Ja, Miley. Goeie plaat.
1: Ja, maar,
0: ik vind hem best leuk.
1: Ja, hij is leuk. Maar het is iets anders dan ik van de dame gewend ben. En, ja. Maar dat is een zeker.
0: Maar ik moet je zeggen, jij hebt mij al die nieuwe liedjes gestuurd. Ik ben een beetje krankjorop, zoals het heet. Krankjorop. Een beetje positief gek. Het is logisch hoor, want ik heb ook een lijstje nu met van de ex-nummer 1 is, weet je wel, het ABTT, jij ook van de MBTT. Je merkt gewoon dat na de zomer het barst los. Ja. Iedereen komt met zijn beste nummer, wordt uitgebracht. Het is gewoon veel te veel. Ja. Het is allemaal waar, al die nieuwe. Dat staat zeker, en dat heb ik nooit. Ruim 70% was allemaal hartstikke goed. En in de zomer is het gewoon, nou, als je twee, drie leuke plaatjes kan vinden tussen die meuk.
1: Ja.
0: Maar dit waren allemaal leuke platen. Dus we moeten hier en daar maar zo'n programma hebben waar we alleen maar 3 uur lang nieuwe. En dan is het ja, maar weet je, het is voor de luisteraar niet leuk. Allemaal nieuwe platen die je nog nooit hebt gehoord. Dat gaat vermoeien. Heb ik zelf ook.
1: Nee, wat jij nu zegt, ik heb ook wel eens aan zo'n programma gedacht.
0: Maar het is niet leuk.
1: Het is denk ik voor een luisteraar echt. Ja, zijn er altijd niches.
0: Het is handig voor jezelf, zodat je het is helemaal hoort.
1: Altijd mensen die dat leuk vinden, alleen maar nieuwe muziek. Maar nee, er is ook een heel groot deel die denkt, het is wel heel veel nieuw.
0: Ja. Ik luister trouwens heel veel. Uiteraard naar Rivierenland Radio en naar Gooi. Maar ook naar Hilversum 3. Tegenwoordig is dat 3FM. Dan moeten wij ook het programma ook eens aanbieden. Want die draaien allemaal onze muziek. Er zitten wel iets jongere presentatoren. Er zijn laatst een meisje van. Dat hoorde ik een paar dagen geleden. Terwijl ik nog lekker van laat het zonnetje maar schijnen. Ja. Maar die begon al van. Oh, lekker kastanjes en witte wijn. Laat de herfst maar komen. Ik denk, hou je mond voor me, trut. Ik zit nog in de zomer.
1: Nee, maar deze mensen zijn er echt. Ik heb bij wijze van spreken jou ook wel bekend. Een moeder. Die zit echt al 2 weken met de vlag uit. Het regent. En die heeft iets van. De herfst, eindelijk. Die vindt het zo niks, de zomer. Die heeft er niks mee.
0: Zie je wel, dat bedoel ik nou.
1: Dat is van alle generaties. Oh, ik snap het ook niet hoor. Ik zit nog, kom maar op met die Indian Summer. Maar voorlopig zit het er niet in.
0: Nee, dat mag pas in november. Hè. De Indian Summer is toch een warme periode.
1: Ik vind in Nederland doen we dat vanaf november gewoon. Moet wat dat betreft kunnen. Hey, we moeten wel bij de les blijven, anders wordt het chaotisch. 1986, de nummer 1, moeten we

0: uitdiepen. We gaan eerst naar de nummer 1 in de ABTT. En jij had gekozen voor Huey Lewis en de News. Ja. En niet de eerste keer. Die had een nieuwe single, precies zoals jij net schetst. Vlak na de zomer.
1: En dan komen ze allemaal. En dit vond ik ook een goeie. Het is niet een groot hit, maar wel een erg goed nummer. Stuck on You.
0: Ze hadden een jaar daarvoor de Power of Love gehad.
1: Het was een heel

0: stuck with you. Inmiddels is Huey Lewis heeft zo'n gehoorziekte, dus hij hoort bijna niet meer. En is hij echt boer geworden en heeft hij echt een stuk land, geloof ik, per terge grootte van de provincie Utrecht. En daar is hij gewoon lekker de natuur laten gaan. Daar zit hij heerlijk van te genieten.
1: Maar het was echt zo'n studentico's bandje, Huey Lewis in de nieuws. Dus, net zoals Lucifer in Nederland eigenlijk.
0: Teddy
1: Huisman op de drums, weet je wel. En hoe heette zij ook weer? Nou ja, maakt niet uit. Het was ook een beetje dat University was van heel wat hoog gegrepen. Maar gewoon de middelbare scholen en zo. Echt, dat is leuk.
0: Een studentico's band. Marvelous populair in de jaren 80.
1: Ja, maar Heart of Soul, je kunt me nog steeds wakker maken daarvoor 's nachts. Geweldig. Ja. En The Power of Love ook, hoor. Ja. Ook goed, dankzij de film natuurlijk, wat Jos zei.
0: Ja, prima platen. Zo hadden we ons misschien wel bijna... Nou ja, Lucifer, ja, ze hebben, die jongens van het Goede Doel... die zaten allemaal in Utrecht op de universiteit te studeren. Ja. En die deden in de jaren 80 dat ook. Maar volgens mij wel met iets meer... kunnen we het bijna... Vara destijds liet je net iets... quasi protesterige liedjes doen. Al is dat bij de volgende single trouwens...
1: Ja, sophisticated.
0: Ja, niet echt helemaal waar. Maar in ieder geval, in de MBTT stond op 1 het Goede Doel. En op een of andere manier vond ik dit altijd een gekke track van ze. Ik weet eigenlijk niet meer waarom.
2: In Marcel Bouwman's top 10...

0: hitje in 1986 voor het goede doel met een ouderwetse fluitje.
1: Ik vind het een hele goede keus. Ja. Nee, want dit is echt eentje van, waar hoor je hem nog?
0: Op de AMBTT, het instituut. Want we lopen alle, in ieder geval 86 en in het volgende uur 1976 door op onze favoriete plaatjes van de weken. Die krijg je in zijn geheel te horen. Niet in die periode vallend, maar wel een voormalig nummer 1 uit den MBTT. Om precies te zijn, 25 jaar geleden. In 2001, vandaag.
1: Ja, let je even niet op.
0: Ja, en dan ben je 25 jaar verder. En dan komen we bij de Superman Lovers samen met Mia. En Starlight kwam uit de hemel gevallen.

0: Ja, destijds vond ik me leuker als nu. In zo'n geval, je heb je wel eens vaker. Hey, gaan wij richting tijd zijn? En dan zijn we zo meteen terug met het tweede uur. Afsluiten het met Daryl Hall en Dreamtime. Zijn soloplaat, heel leuk was.
1: Oh ja.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder die

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Tweede uurtje van de ANBTT. Het instituut is weer terug. Nu met Sandra. Die Sandra, geopend in 1985, brak zij grotesk door in heel Europa. Met
1: zeker, ja, maar het was ook een lekker meisje. Ja, vond ik leuk. Maar het was zo knap gedaan. Zij was een lekker meisje. Hij was een leuke jongen, dus alle meiden die gingen kijken naar die clip voor die leuke jongen en alle jongens voor de leuke meisje. Ja, knap hoor. En ik vond het Frank Farian, dat is een beetje de Duitse Phil Spector, waardig.
0: Zo klonk het, maar het was toch die Michael Cretu. Dat is, ik weet niet of dat het jongetje was in beeld of dat ze daar mogen, denk het niet. Maar die produceerde het en die had ook verkering met onze Sandra.
1: Dat is jammer.
0: Voor deze info. En jaren later, toen was Sandra een beetje uitgehit. Toen kwamen ze terug onder een andere naam, Enigma. En toen hadden ze weer wereldhits. Toen deden ze het, klonk het allemaal anders. En toen deed Sandra meer eigen, mysterieuze fluisteren.
1: Is ze nog steeds bij hem?
0: Ik heb geen flauw idee over deze informatie.
1: Dan gaan we er bellen. Dit is de show van Junior en Senior.

0: move your feet, move your body. Ja,
1: ja, junior, senior. Ik had dat nooit bekeken, maar dat was, als wij een DJ-collectief waren.
0: Dat zou eigenlijk onze tune moeten zijn. Ja, ja, dat gaat wat zijn.
1: Ja, ja,
0: maar als we onze tune nou laten werken in deze stijl, dat is misschien wel een idee natuurlijk. En
1: ja, toch niet met AI, hè?
0: Het is toch 24 jaar oud alweer.
1: Ja.
0: Toch, als je dat vindt. Ik heb het er liever niet meer over, toch?
1: Nee, dus we laten de leeftijd gewoon lekker weg. Kan ons tramp schelen. En we draaien platen uit 80 jaar popmuziek.
0: Zo is dat. Zometeen de nummer 1 hits van de ABTT en de MBTT in 1976.
1: Ja, 76 hebben we nog op de rol staan.
0: Maar we gaan eerst even naar een ex-ABTT nummer 1 hit uit 1970. En dan hebben we het over Crosby, Stills, Nash en Young. En het was nog toen van de ongelofelijke goede LP nog steeds Déjà Vu.
1: Nou, dat was een sensatie, hoor.
0: Sensatie, toch? En oom Lex, zullen we dat jingletje een keer proberen als we hem hebben? Ja, hij doet het. Kom op, kom dan meneer Lex.
2: Op 14 september 1970 sloeg Atje de Plank weer mis. Zoverre dat het toen een LP-track was en dat hij bijna een half jaar later pas op single uitkwam in Nederland. Wat dat betreft had hij dat wel even in de link, hoor. Hey, copy. Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair.

0: had je baan ontsnapt team. En toen was het nog een LP-track. Hier aan gaan. Crosby, Stills, Nash & Young en Almost Cut Me. Ja, jongens, neem er een.
1: Ja, dank je, Lex. Dat zullen we zeker doen.
2: Dan had je dus weer een vooruitziende blik.
1: Nou ja, ik vond dat een van de betere tracks van de LP, Deja Vu. En dat gebeurde vaker in de ABTT. Gewoon, ja, LP-track maakt er niet uit. Goed nummer.
2: Ja, dat is het nummer goed.
1: En later, ik heb het singeltje hier nog staan. En hoe dat gekomen is, weet ik weer niet. Maar het is gewoon mono.
2: Oké. Okay.
1: En dan denk ik, what the fuck, waarom nou weer mono? Waarom nou?
2: Was dat goedkoper in die tijd om te snijden?
1: Nee, het is gewoon een vergissing.
2: Oké. Okay. Nou, soms zijn dan denk ik aan dat soort
1: gewoon een schakelaartje vergeten, knopje vergeten. Net zoals als je de Nederlandse single hebt van Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Heb je een uniek exemplaar wat wereldwijd betreft. Maar ook een verschrikkelijk kut exemplaar.
2: Oh.
1: Want ze hebben gewoon één kanaal genomen van de stereoversie. Dus je hoort gewoon Mick Jagger keihard zingen met heel veel galm en heel zachtjes begeleiding. Is gewoon niet om aan te horen. En dan denk ik, ja, heeft. En weet je, bij het snijden van de plaat heeft iemand. Die stond even met een meisje te zoenen en een schakelaar vergeten. En ja, ik kan het verrotten. Ze horen het toch niet.
2: Er hoort toch niemand.
1: Oh, dat soort erg, dingen. Ja. Oh ja, ik kan er. Ja, als ik eraan denk, krijg ik weer vlek in mijn nek. Zijn weer luikig altijd. Vrienden, dit is de ANWTT met allemaal ex nummer 1 is. Zometeen 1976. En eventjes gaan we terug naar, als ik het jaartal kan herhalen, 2013.
3: Things we lost to the flames.
1: Het heet anders, maar ik noem ze gewoon Bastille.
2: Bastille, ja, ik
1: het
2: ook.
1: Het heet Bestel.
2: Oh, ik noem ze ook Bastille.
1: Ja, het staat er toch, Bastille.
2: Bert Voorsche,
1: ja.
2: Met zijn Bestel.
1: Maar dat zullen zichzelf maar niet zomaar te noemen. Things we lost. In the fire.

0: Al met al wel een geweldige plaats, vind ik, hoor.
1: Ja.
0: Was die...
1: Het was echt in de hoogtijdagen dat de gitaarplaatjes ondergesneeuwd waren. En toen was dit, dat vond ik en mijn maatjes al iets van... Dit was het beste wat we eruit konden peuren. Ja, eigenlijk vonden we het een magere score, maar we dachten, het is iets.
0: Al die moderne rotzooi.
1: Nou, zo. Ik dacht zo.
0: Ja, dat dacht je wel.
1: Nou, een beetje.
0: Oké. We gaan weer eventjes hulp van de vrienden in roepen.
1: Ik ben benieuwd welke vrienden je bereid gevonden hebt.
0: Dat weet ik. Het is een... ik weet het wel. Flauw. Gerrit Ekdom. En dat is een fragment uit de Dutch Media Week. Misschien dat het ooit weer eens een keer gaat gebeuren. Of de vinyl, maar dat dan hebben we het net over gehad. We doen nog wel een keer wat. Maar hij heeft wel een hele goede plaat bij zich. Inderdaad, een ex-nummer 1 hit uit de ABTT.
2: Instituut Beeld en Geluid presenteert de Dutch Media Week. Met nu live vanuit Hilversum, 192 Radio.
3: Dat is helemaal correct. Dat staat ook op mijn papier hier. Dus dat scheelt, ben blij dat iemand het even kon melden. Ook ter bevestiging, hè. En laten we even de nummer 1 hit draaien. Dit heeft nummer 1 gestaan. Ik heb het altijd een leuk liedje gevonden. En aangezien ik mijn eigen platen mocht meenemen, dacht ik, we nemen haar gewoon mee. Lindsay DePaul.

0: nog tweede viool speelt. In ieder geval niet voor de kattenviool. Blijft niks aan de strijkstok hangen, zie ik. Deed ze zelf, hoor ik net van dat. Maar weer zoveel popmuziek. Lindsay de Paul, ook zij is niet meer. Maar dit was haar nummer 1 hit uit de lang vervlogen tijden. Sugar Me, hier op 192.
1: Dankjewel, Geert Ekdom.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
3: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: U zoekt correcte en nette consumenten?
14: Nette consumenten.
13: Dan zoekt u onze luisteraars.
15: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
16: Rivierenland Radio Headlines.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. En in Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
18: That's all I have to say about that.

0: Ik ben zo blij dat ik het net even hoor van Marcel. Dit, wat jij draait nog met publiek altijd, is, ja. Het is te langzaam.
1: Ja, dit is, eigenlijk is deze plaat te langzaam. En dan heb je wel een riem.

0: moment dat iedereen zit, wat is het ook alweer?
1: Ja, nee, ik begrijp hem ongeveer.
0: Staan iedereen te kijken. Ik kom regelmatig nog steeds in een kroeg of op een feestje. En waar ze gewoon net zo'n huistuin- en keuken-dj als ik mijzelf trouwens. Als, ik ben er zelf net zo heen. Ik sta ook niet naast Tiësto op festivals. Hebben ingehuurd en dat ik zit van... Oh, is de pitch vergeten. En dan hoor ik het gewoon.
1: Ja, maar tegenwoordig kan je toch het
0: tempo... niet te snel.
1: Ja, maar je kan het tempo versnellen tegenwoordig. Terwijl je de toonsoort laat staan.
0: Ja,
1: nou ja dat is redelijk beperkt. Dat kan niet om... Op een gegeven moment ga je het horen.
0: Iedereen denkt dat dat met alles kan.
1: Nee,
0: maar,
1: mijn
0: ding blijft... Hou de toon en tempo soorten toch een beetje bij elkaar. Daarvoor hoor je ook heel vaak, dat valt mij dan wel weer op... op een gegeven moment dacht ik van... waarvoor ik in sommige kroegen sommige nummers constant bij elkaar... tot ik erachter kwam dat die dan dezelfde toonsoort en BPM hebben. Dus die lenen zich daar heel erg voor. Denk
1: ik ben zo blij dat ik gewoon een ouderwetse disjockey heb.
0: Dan maak, hoef je daar niet over na te denken.
1: Nee, ik heb ook al die dingen uitstaan van BPM... en ik wil helemaal niet weten hoeveel BPM het is. Kan mij dat dan vooral...
0: Om 2:00 s'nachts, als het een heel groot feest is en iedereen lam... kan je het ook helemaal loslaten en dan gewoon doorknallen met al die feestnummers.
1: Ik heb echt zoiets van...
2: Schijt aan de muren, dan gaat hij nog een keer. Want Bouwman is er weer. Van Bouwman is er weer.
1: Hey, ik doe nog een X1, een lekkere ouwe. Dit is mijn allereerste grammofoonplaat die ik kreeg van mijn opa en oma.
0: 78.
1: 78 toeren, we hebben hem nog hier. En het was niet eens hun allergrootste hit. Maar toen was ik al helemaal, ik heb het al eerder verteld... gefascineerd door het geluid wat er gebeurde. Les Paul hebben we het over. Hij is gigantisch met een gitaar. Les Paul gitaar. En hij had al 2 recorders. Hij was de uitvinder van Sound on Sound. Dus bepaalde geluiden heen en weer spoelen. En weer opnemen en weer dingetjes erbij. En snelheid veranderen. Dit was de eerste plaat en ik dacht van... Ah, die moet op mijn uitvaart.

als ik het nog steeds nu... Het is niet normaal... Sorry, ik ben nog steeds onder de indruk. 1951... dat iemand met twee bandrecorders en dan heen en weer de geluiden kopieert en dan dit geluid krijgt. Ja, dat besefte ik natuurlijk toen niet. We hebben het over één. Daar zeggen dat ik het in 54 hoorde. Want het is opnieuw uitgebracht. En toen was ik 5, 6 of zo. Maar ik zat bij die... ik zal het nooit vergeten, was zo'n meubel. Met een Philips logo. En daar zat radio in voor. En dan deed je bovenop de klas.

0: klep open en er zat een pick-up in.
1: Oh, dus was echt de 2-1 voor de prijs van 1.
0: Ja, met een speaker. En dan lag ik dan constant voor. En dan zette mijn opa en oma, want die waren dan gezellig aan dat babbelen. En dan en op een gegeven moment begon ik. Dan was de plaat afgelopen. En dan werd er een nieuwe plaat. Dan was ik rustig.
1: Nieuwe plaat voor Adriaan was dit voor de mensen. Ja, Adriaan had echt in 1954 gewoon al een iPad. Alleen het werkte wat... Anders gewoon plaat omdraaien en hij was
0: weg. Op een gegeven moment had je die automatische, ook wat je met 78 toen al. Dan draaide hij op een gegeven moment steeds dezelfde plaat. Want dan wisselde hij, maar dan kwam er niks. En dan ging hij dezelfde plaat. Dus deze plaat heb ik denk ik misschien wel achter elkaar 20 keer gehoord. Dus op een gegeven moment, ja, dan zit het er wel in gestampt.
1: Ja, maar zo was je wel rustig de hele zondagmiddag, ja, stel ik mij dan zo voor. Dus wat dat betreft wel een slim idee. Gaan we iets moderners, 20 jaar geleden inmiddels. Aandoen, Feel Like Dancing, zeg ik elke zaterdag weer.

0: I don't feel like dancing. De sisters, hoorde jij. Jij zei terecht.
1: Ja, is een parodie op Leo Sayer.
0: Had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.
1: I don't feel like dancing. Ja, natuurlijk, klinkt hetzelfde.
0: Het is, maar, ja, dit is eigenlijk natuurlijk 100% Leo Sayer. Niet per se, ik denk een ode. Laten we het zo noemen. Een ode aan Leo Sayer. Dames en heren.
1: Ja, want de ANBTT is positief.
0: Ja, wij benaderen dit allemaal van de positieve kant. Ook positief is een nieuwe single, kreeg ik afgelopen vrijdag, van The Simple Minds. Ja. En ik vond dat, jij zei ook net tegen mij, eigenlijk best een...
1: Het waren er wat veel, maar we hebben het er al over gehad. Ja. Dat iedereen schuift nu zijn kaarten naar voren van de beste plaat. Ik kreeg echt een zootje platen van jou. Allemaal goede platen.
0: Je bent er nog moe van.
1: Ja, nee, vervelend.
0: En deze van The Simple Minds, die viel ook op. Er komt een nieuw album aan ergens in oktober. En? Ziggo Dome in... zag ik... Nou is dat wat groter, maar misschien zit ik wel te denken. Misschien wel leuk. Ziggo Dome ergens in juni 2027. Simple Minds samen met Level 42 komen. Oh. Die wordt het voorprogramma. Ja,
1: en nou, ze mogen alle twee een kwartiertje hun grootste hit spelen.
0: dat is mijn enige angst dat de Simple Minds denken, we hebben een nieuw album
1: maar. Maar ik vind het intro van deze plaats zo goed.
0: Ja. Zo klinkt hij als de oude Simple Minds. De nieuwe Simple Minds. Beginner Boys. Nou, ze hebben wat ervaring hoor inmiddels.
1: Zo.
0: Bijna 50 jaar in het vak. Hier is de nieuwe single, The Simple.

0: Simple Minds.
1: Opgenomen in het St. Patrick Cathedral.
0: Maar heerlijk met veel galm geluid.
1: Phil Spector zou trots zijn op zo'n.
0: Big Sound van de Simple Minds. Ik zit bijna te denken, of moet ik, want ze hebben ook regelmatig werken ze met Trevor Horn, omdat hij ook
1: die houdt er ook van.
0: Of die nu ook ingevlogen is.
1: Die had gezegd, ietsje minder galm, denk ik.
0: Ja, die had denk ik te rocky, te veel. Die dacht, gitaren kunnen wel. Die had de elektronica liever naar voren gehaald. Zoals
1: ja, dat is wel. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is maar had iets minder cathedral kunnen zijn.
0: Ja. Dus volgend jaar komen ze optreden in Nederland. Dus, Simple Minds, dan weet je dat alvast. Hey, de nummer 1 uit 1976, zoals je gewend bent.
1: Ja.
0: We gaan eerst naar de MBTT'tje. Toen nog een klein MBTT'tje. Die was gevallen voor Frampton Comes Alive. Want die plaat had iedereen, die draaide iedereen.
1: Ja,
0: dat was helemaal
1: Show Me The Way. Sensatie. Dus met die slang in zijn gitaar.
0: Ik wil zeggen, zijn slang in zijn rug.
1: Nee, er is ook een versie van zonder die toestand, hè, live.
0: Oh, echt?
1: Daar zegt er helemaal geen ruk aan.
0: Nee, maar is iedereen in slaap gevallen waarschijnlijk.
1: Ga hem niet opzoeken, niet luisteren, niet want je wordt zwetend wakker.
0: Nou, zwetend. De plaat werd wel een beetje leeggemolken aan singles. Maar de een beetje teetje viel toch nog voor de derde single van het album Baby, I Love Your Way. Dus die kwam op nummer 1. Natuurlijk ook in diezelfde beroemde live versie. Later vele malen gecoverd. Even de eerste keer dat het niet zit. De versie van Peter Benson.

0: Love Your Way. En nummer 1 in de NBTT in 1976. En ik denk dat we daarna alle singles van Frampton Comes Alive wel gehad hebben. Ooit stond in het Guinness Book of Records. Ooit had ik zo'n versie thuis in de jaren 80. En toen hadden we nog geen tablets en tv-programma's. Dus dat heb ik helemaal uitgelezen. En toen heb ik nou, dat werd vernoemd als 1 op de 3 huishoudens in Nederland had dat album. In de jaren 70, ja.
1: Echt hoor?
0: Dat het zo'n nutteloos feitje wat mij bij is gebleven.
1: Ik heb hem hier zo staan.
0: Ja, dat dacht
1: ze
0: ik.
1: Mogen hem zo meenemen. Gratis.
0: Ja, maar daarvoor vind je er denk ik ook gewoon nog steeds in een bak bij de kringloop. Staan er nog steeds zo'n 3.
1: Ja, kom er wel eens tegen af en toe. Ik sta er achterloos doorheen te bladeren, weet je. Want ik heb zoiets van, nou, we hebben wel alles. Maar ja, vorige week heb ik het ook verteld. Dan kom je 2 78 toeren van Little Richard tegen. En soms kom ik nog wel eens een keer een singeltje tegen en denk ik, die heb ik wel, maar nu is die met hoes. Of het is bijvoorbeeld een Duitse persing.
0: Nou ja.
1: Of dan krijg je dat soort freak dingen. Dan denk je, ja, neem maar mee.
0: voor de helft van de mensen thuis denken nu
1: voor 50 cent.
0: ja. Precies. Hele nummer 1 in de ABTT. We gaan iets meer voetjes van de vloer. Ja.
1: Dansles? Wat gaan we doen? Foxtrot, tango?
0: Nou, weet ik niet. Jij hebt een ABTT nummer 1. En volgens mij gaat hij door een Amerikaans radiostation.
1: Maar die platen was een sensatie. Als je dat voor het eerst hoorde, niemand kon daar onderuit. Ik denk, dit gaat gewoon een hit worden. Hij kwam ook helemaal nieuw op nummer 1 binnen. Ook toen ik die plaat hoorde, ik denk, wauw, dit gaat het echt worden.
2: With Bobby J in 1108, still trying to figure out why such a celestial body is yours. Down here on Terra Firma with the rest of us mere mortals.
3: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
9: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Iedere zondagavond van 11 tot middernacht hoor je mooie muziek met gedichten van mij. Voorgelezen dus door Joep Gersjes. Stuur jouw gedichten naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

Gedicht van Leo voor Karin. We horen bij elkaar. Ik was in mijn leven geen held. Maar ik kan jou dit gedicht voorspellen en dat is wat telt. De dingen die fout zijn gegaan trokken ons verder weg dan de maan. Verdrietig kijkend keek je door de raam. Ik was er niet en stilletjes luisterde je mijn naam. De zon die scheen in ons hart, maar nu zijn we apart. Het is moeilijk zonder jou te leven, wetend dat jij diegene bent waar ik mijn leven mee wil delen. Er is veel schade aangericht en de glazen bol is stuk. Ik droom elke dag van een beetje geluk. Dat er iets mag komen wat ons leven doet dromen. Want ik wil een leven met jou om te dromen. Een droom om met jou te leven, want alles wat ik maar heb, zal ik je geven. Een hart heb je al gestolen toen ik je voor het eerst zag. Ik denk nog vaak aan die bijzondere dag. Want ik lag wakker de hele nacht en dacht, deze vrouw die blijft mij trouw. Al heb ik geen werk en geen geld, ze is de enige vrouw wat in mijn leven telt. Ik ga jou op handen dragen en zonder dat je iets hoeft te vragen, geef ik jou mijn liefde, alle dagen.

Dit gedicht is van Inge, speciaal voor Johan. De titel: Samen op de bank. Ik zit op de bank niet alleen. Ik zit met jou op de bank. We waren stil en we keken naar elkaar. Geen woord zeiden we tegen elkaar. Ik keek diep in je ogen, de hele dag lang met je hand in mijn hand. Mijn gevoelens kon ik niet verstoppen achter onze band. Het werd donker, het werd nacht. We zaten nog op de bank. Het licht dat op ons scheen, deed mijn ogen even dicht. En opeens voelde ik jouw handdruk niet meer in mijn hand. Opeens werd ik wakker, zag dat jij verdwenen was.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. In een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. En de Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend nog mistig, 's middags overwegend bewolkt en dan wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Een gedicht van Adrie voor Vanessa. Titel: Wees sterk. Soms heb je van die dagen dat je denkt: waarom ben ik hier? Waar ben ik mee bezig? Ik wil liever weg van deze wereld vol ellende. Maar dan komt er iemand naar je toe die zegt: wie zwak is, pleegt zelfmoord en laat zijn dierbare achter. En wie sterk is, gaat de strijd aan. En ook al zullen uren dagen lijken en dagen weken lijken, uiteindelijk weet je waarvoor je het hebt gedaan.

Gedicht van John voor Anja. De titel: Een traan en een lach. Alles om je heen zie je niet meer staan. Onze lach overheerste de huidige sfeer. De tranen van plezier lieten we gaan. En in mijn gedachten doe ik het zo weer. Even leuk, ongedwongen vol passie en plezier. Lachen om een simpel dingetje wat een ander niet ziet. Elkaar zien lachen en genieten van elkaar aanwezigheid. Een traan, een lach en een glinster die je dan in haar ogen ziet. Wetende dat dit hemels mooi is, wat je niet overkomt elke dag. Onschuldig en spontaan van elkaar genieten. Een gemeende, gevoelige, lieve traan van een mooie lach.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Eerste gedicht is van Merel voor Tony. Het heet In spiegelbeeld geschreven. In spiegelbeeld geschreven stonden haar woorden op het blad. Dat zij neergelegen vond haar grootste schat. Ze schreef boeken en gedichten over verdriet en pijn. Je zag vaak de gezichten dwalend in de maneschijn. In de donkere dagen voor het winter werd, kon je ze horen spreken, klaar met het gevecht. Dan stonden de zinnen weer goed en leesbaar op het blad. Kon het lezen beginnen van haar allergrootste schat.

gedicht van Tino voor Deborah. Met de titel Voor jou een roos. Voor jou een roos en bonbons in een doos. Roos staat voor liefde en geluk. Dus is een roos die ik voor jou pluk. De doorns doen mij geen pijn, want alles wat ik wil is bij jou zijn. Een roos geeft veel kleur en het is de liefde die ik bespeur. Rozen in alle kleuren, rood, roze, paars en blauw. Ik weet het zeker, hou van jou.

Gedicht van Peter voor Anita. Titel van het gedicht 1001 woorden. De 1001 woorden waarmee ik gisteren wou beschrijven hoe lief je was op het gras, zijn vergeten en verloren. Verloren gegaan naar het pijnland dat rust in mijn lichaam. Wat als ik plotseling ga dansen en jij in mijn horizon verdwaalt? Wat als ik over de zon spring omdat jij zingt over de bomen? Ik heb hem gisteren verloren in zangkunst over dromen. Maar schrijf me gerust over wat jou nooit is overkomen. Er zijn 1001 woorden in het blijven die in jouw ziel en droom beklijven.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend nog mistig, 's middags overwegend bewolkt en dan wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

gedicht van Sylvia voor Gerard. De titel van het gedicht Witte Ravenliefde. En jij wist al voordat de droom begon, zoon van de wildernis, vader van de natuur, dat die passie in zijn ravenhart lag. Bij ieder woord dat hij schilderde voor jou en jou en jou alleen, dat mag je nooit vergeten. Die uren dat hij bezig was in duisternis, hij kon er niets aan doen dat hij zo is en altijd zo zal blijven zijn. En voor de ravenliefde is geboren. Maar je mag zijn witte ravenhart plunderen, als een zeepiraat, als de grote man op straat. Je mag hem meenemen naar jouw dromerige zee en eindeloos beminnen. Je mag tekeer gaan tegen al het onrecht en hem de les

een leven met jou. Liefste, jij bent de allerliefste die er is. Een glimlach van jou of een blik van jou verovert ieders hart. Een mooiere dag met jou kan ik me niet voorstellen. Niks is leuker dan om samen bij jou te zijn. Jou blij zien is het mooiste geschenk dat er is. Elke keer als je verdriet hebt, dan doet het veel pijn in mijn hart. Zolang jij verdriet leidt, is er op de wereld chaos. Er waren goede en slechte tijden. Maar door elkaar te vertrouwen kwamen we er altijd doorheen. Dat is juist het goede van ons, elkaar vertrouwen. Ik hoop dat we altijd bij elkaar zullen blijven. Want dat is het enige wat ik wil. Want wanneer jij er niet bent, voel ik me eenzaam. Jij was er altijd voor me geweest. En ik hoop dat het ook zo zal blijven. Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder jou kan leven. Elke dag zonder jou is een sombere dag. Ik wil je nooit meer kwijt. Dat is wel het laatste wat ik wil. Het maakt me niet meer uit wat anderen zeggen. Dat jij bij me bent is het enige wat telt.

0: Thank you.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio, altijd bij je, waar je ook bent. Dat kan met de Rivierenland Radio app.
0: Eenvoudig en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.
10: Geen moment meer zonder Rivierenland Radio. Met jouw muziek en info. Met de Rivierenland Radio app.
11: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: in.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.